0: Dus ik had het oor staat eruit voor de wijk van ik zo zag het u zo weer. Dus ik had het woord in het zet. Ik ben zeer de kat van ik had het woord in het woord. Ik kan je
1: het
0: maar weer.
1: Dus ik had het woord.